0: unless you feel more bad. Ah, quand même. Dédicace à mon frère Hamza. Dus mijn gezondheidscollector Hamza. Hij heeft voor een week hier in Bern zijn sushi-restaurant opgemaakt. Dat heet Soul Sushi. Dus mijn broer Hamza, voor die wil supporten, gaat dort voorbij. Let's get it. Yes, sir. Aoi. Hey. Hey.
1: Hey. Hey.
0: Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it.

0: is to pay. Yes, there. Beste Filmo Band. Mijn naam is Bart. Dat is mijn bro, de Amos. Mag een beetje applaus voor de Amos, de DJ.
1: Amos.
0: Mag een beetje applaus voor de Trezekies, waar we meer thuis zit. Mag een alarm voor mijn broeder, Bart.
1: Bart.
0: En die verabschieden mij nog met mijn laatste song. Ik ben wirklich dankbaar aan jullie hier zijn. Merci veel voor die Einladung. Genießt het nog raben, het heeft nog veel, veel goede acts. En ik zie het zich später. Let's go. Schönen Abend zusammen.

Het ziet de Frabe live, direct van No Borders, No Nation. Een kleine voorgesmaak op Zamora, die we dan gelijk horen. En nu gaan we nog snel in een andere richting. Backfoot. Tino.